0: Ik weet alleen dat ik zijn van die bespreken kan.
1: Ik heb het daar niet aan.
2: Zo, zodat er licht in de ogen en wordt van talen. Huh?

Welkom in mijn weer. Het is misschien maar per toeval dat je hier komt luisteren, maar zet u even. Leun achterover. Of haal u iets om te drinken en iets om te roken? Dante Clown heeft je zwaar op gezocht, dus doe hem een lol en concentreer u. Laat u niet afleiden door uw phone of uw lief. Luistert. Come on. Hier gaan we. Sper de ogen. Ogen wijd. Open uw bek. Trek de ketting. Voel de kooi. Dit is een nieuwe setting. Dit is een oud gevecht.